En nou, Mr. Stevie Wonder. In plaats nummer 1, eng woch lang. Part-time lover, 1985, verder ganz genee aan den USA.